Yep. Ik weet dat toen ik kom, dat nu is niks met amor. Van shit. Ik roep nu mijn vrouwen, mag dat even kloor. Ja, ik roep nu mijn vrouwen, mag man dat even kloor. Ik roep nu mijn vrouwen, toen moet ik. Ik kom uit vroeger, mag dat even kloor.